0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaats van het Simplistisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: ...willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. ...wat door mij wordt voorgezeten. Dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Mm. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden. Mm-hmm. Maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat
1: hè?
0: Is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien,
0: hoor. Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast. Uh-huh. Want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels. Mm-hmm. Met marktonderzoektijd. Boten getest en zo. Allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en
0: prima.
1: Dan... Ik zeg
0: prima.
1: Maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat
1: daarom,
0: we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen.
1: Hè? Daarom, dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: verder, to the point.
0: Nee, hier ga ik helemaal met,
1: bij
0: je, mee. Ga ik met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar,
1: blijven.
0: Maar, daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou,
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, hoor, Bie. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging zat.
0: Je hebt toch de stelling
1: bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan? Hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. He, daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders, dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coat, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ondermijnen.
1: Ja, het is
0: maar een indruk.
1: Ja, mijn hemel, Bie. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische binnen. Kennelijk wel, sorry hoor, maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd.
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, okay, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek dat dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig, Koop.
1: Oh, nee, dat is niet nodig.
0: Nee, dat is niet nodig.
1: Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... ik sta er echt op hoor, ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed. Oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis... dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes...
0: absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet. Koot doet het niet. Meneer Koot wil het ook niet.
1: Daar wil ik graag...
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel...
1: Ja.
0: Dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: Na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet... zoals nu dit panel,
1: gedaan.
0: Wat een heidenskarwei was... Hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen... Dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat... waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik... en zo leuk is dat helemaal niet... over een enorm brok natuurlijk leiderschap... wat Koot een enemale ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die crypto-fascisten...

0: Wat de hof. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Sarko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
1: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
1: Mm-hmm.
0: Duidelijk. Ja of nee graag nu.
1: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
1: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
1: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
2: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
2: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
2: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgenmopje verteld.
2: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een belgenmopje?
0: Nou,
2: dat... Misschien ben ik te dom voor een belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
2: Kan alles
0: dat
2: verwachten.
0: Is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
2: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was het nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
2: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
2: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
2: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
2: En wat deed hij dan? Wat was het dan met
0: Vlaamse boeren? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
2: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
2: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
2: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Afijn, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
2: Nee, dat
0: nou ja,
2: ken ik
0: dat
2: niet,
0: hou
2: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
2: Daar hou ik je aan, dat ik okay, dat mopje te goed
0: hou.
2: Oké,
0: dan hoor jij dat nog.
2: Ik hou dat belgenmopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
2: Dat ik na afloop van de plaat dat belgenmopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
2: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
0: dingetjes... Oké, Coat, goed!
2: Die ik gewoon
0: dan
2: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk naar het volgende plaatje.
3: Mix. 24. 24. 24. 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Ik heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, dat is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. En het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en er stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik dacht, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is, ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit! Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddom een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan. Oké.
1: Okay. Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, echt hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef.
1: Stationschef.
0: Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen en die worden 's morgens wakker en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren, ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding, dat kan niet anders. Als ze geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je dan luisteren?
1: Je zit midden in de
0: rij. Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister. Simpel. Eventjes even onder elkaar, ja? Dan moet je... Vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten... om welke kerk ga je heen? Of staat soms Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet ze ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal, is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen nadoen, neem ze op en dan doe ik...
1: Lemmers kan heel goed, hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens, maar die hebben nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lemmers, kijk!
0: Je inlicht, nee, dat trap ik niet meer in.
1: Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk... Mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan. Weet je wel.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja? Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn high mobiel moest ik verlengen, weet je. Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN Tele.

0: Met sms, zonder sms, prepaidcard, met een abonnement, zonder abonnement, 06, vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64!
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En het is een aantal keren nagemeten. Ik ben doctorandus economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snapte er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood. Die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen Daisy Cutter. En over, uit, afgelopen. Schoenen aan, lont aansteken. En gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Ja. Toen las ik...
2: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: dan nu live.
1: Ja.
0: Live. Een lied over schaats. Op een ijsbaan schaats men altijd linksom. Niemand weet waarom. Dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaats men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaatst. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfstedentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Och, mij zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen.

echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, halftoontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

zie je nou wel. Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weet schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oeh, heeft er zin in.

Berenburg. Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt... had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt... goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus onze liedjes.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Luister naar Mix 24.
1: Estoy loca.

non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Max Mix, the only one.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: mag u zo gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. Yeah.
1: Kom maar. Kom maar.
2: Wat zegt u?
1: Kom maar.
0: De kraai, dat is een vogel die even is met God. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij vliegt gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of wat. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika, ja. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Lehmenberg heet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd, ja. Maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het Concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Je maakt een sfeertje, Shostakovich, zeer positief.
1: Ja, maar kijk, Wouters die... Sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wisten we van Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft, jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
3: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen, zeg. Zij erachter staan. Zou Pilar.
1: Wat een reis, hè.
2: Kijk. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de Vader en de Zoon in Lammer hangen, joh. Ja.
0: Jongens, oké. Okay. Ja, de aankomst in Israël.
4: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
3: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond van de Mozes. Ja.
1: Ik heb deze paus een keer bij Werden Dat gezien. Dan kon hij uit 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die was al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst.
3: Laten we doorgaan.
0: Ik heb nog een opname van de paus. Komt hij aan in Bethlehem? Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
4: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
4: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vanuit hun huis gezet. Alle grond.
5: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

0: Dan moet je zelf zo'n huis zoeken.
1: Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. En dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè? En die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestje, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Er is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen, hier een rij en daar tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis en maar schelden op elkaar, joh. Wie? Dat is een feest tegenwoordig, nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Wat doen we dat? Nood? Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schol. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg, is goed, joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Ah, daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, zei mijn vriendin, zei opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt, dames en heren. En dan denk ik altijd, als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop. Als ik maar een huisje.
2: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent zijn terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zei, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

binnen een minuut heb ik 10 van die mini-frikandelletjes met mayonaise. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hé. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijst. Hé, vriend. Hé. Ha, ha, ha.

0: Pardon, met controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie haar, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje drinken? Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis.
0: Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

Merci pour le soutien.

Weet je, ik vind dat wij volwassenen, wij moeten kinderen juist beschermen. Kinderen zijn altijd onschuldig. Weet je, dus wij moeten ze van die... Ah, man. Ik heb zelf geen kinderen, hè? Maar goed, ik hou van kinderen. Mijn broertjes hebben nu kinderen, neefjes, nichtjes. En die kinderen, ik merk gewoon dat ze het leuk vinden om bij mij te komen. Hè, ik lees verhalen voor, ze komen bij mij thuis. Heb ik dat drumstel staan. En je weet, kinderen vinden het leuk. Die pakken die stokken en gaan massaal lekker rammen. En dan zegt mijn broertje, vind je het niet erg? Ah. Vind je het echt niet erg? Nee. Kijk, hij probeert met die stok zo door het vel heen te gaan. Moet ik er wat van zeggen? Weet je, mijn broertje ook liever, die gaan met die kinderen spelen, tillen ze op zo. Mijn papa, hey, dat vinden ze leuk. Oh, mijn jeep, ik ook. Sta, kom hier, kom mijn jeep. Dan ga je. 1, 2, woei, hop. Dat vinden ze leuk, hè? Als je ze even loslaat, zie je die ogen woe, groot worden. Ja, ik vind kinderen leuk. I love kids. Ik heb er nu een klein nichtje bij, echt een prinsesje. Dan mag je wel zo vasthouden, dan gaat ze boeren. Zegt de moeder, je moet een klein beetje op de rug slaan. Zeg ik zo? Ja. Heeft ze geboerd? Nee. Verdamme. Ja, dat vindt oma en Jeep ook niet lekker, nee. Jij ook niet, nee. Heeft ze geboerd? Ja, nu wel, kijk maar. I love kids. Waar zijn de kinderen hier in de zaal? Mag ik een klein beetje... Waar zijn de kinderen? Ik zag hele jonge kinderen vandaag. Wie is de jongste van jullie? Steek je vinger eens op. Hoe oud ben jij? 13. 12. Jonger dan 12. 11. Waar kom jij vandaan, joh? 11. 11. 11. Jonger dan 11. Hoor ik jonger dan 11? Jonger dan 11? Daar. Hoe oud ben jij, jongetje? 10. 8. Waar is 6? Oh, 6. Je liegt dat je barst. Ben je echt 6? Ik ben 5. Ja, jij bent 9, maar ik hoorde daar 8. 8? 8 de jongste? Waar zit je van 8? Hoe heet je? Raoul, rustig Raoul. Je bent de jongste. Jammer man, als je 15 was geweest of 16 had je een scooter gekregen, heb ik hier achter staan. Jammer Raoul. Oh, Raoul. Met wie ben je hier, Raoul? Met wie ben je hier? Vader. En je zusje. Ah, je bent niet alleen, toch? Gelukkig. Vader heeft straks heel wat uit te leggen, hè? Maar er zijn dingen die ik nu helemaal moet gaan veranderen. En het eerste woord is anaal. Nou. Nee. Oh, kijk hoe ze leuk dat vinden. Nee, Raoul. Oh, het zijn ook gemeen, hè? Viezerik dat al. Raoul, ik ga voor jou. Vind je het leuk trouwens deze avond? Kun je het allemaal mee? Begrijp je al wat ik doe en zeg? Ja. Oké, dan. Waar kom je vandaan, Raoul? De Haag? Ja, ik hoor hem wel. Ik denk dat ik aan mezelf moet zeggen. Hartstikke leuk. Ik doe omdat je 8 jaar bent, doe ik even wat leuke dingetjes. Ja, voor 8-jarigen. Eerst is imitaties, geluidjes, vinden kinderen altijd leuk. Ik doe een helikopter. Luister, een helikopter, komt ie. Hij gaat zo vliegen, let op.

Nu komt Flipper de dolfijn, let op. Nu doe ik een Harley Davidson, daar mag je nog niet op. Dat is een motor die niet wil starten. Kijk. Nou, die wil niet starten, dus ik kan uren doorgaan. Raoul, wat voor muziek, welke muziek vind jij leuk? Van wie hou je? Welke zanger, zangeres? Wat vind je leuk? Ja. Jan Smit. Oké, doe ik een stukje Jan Smit. De jeugd is nu al verpest. Jan Smit. Nee, tuurlijk niet. Jan Smit. Heb je zijn nieuwe cd al van Jan Smit? Nee? Zal ik een stukje spelen? Want ik heb namelijk wel, want ik ben ook fan van Jan Smit. Ik zal een stukje spelen uit de nieuwe cd van Jan Smit. En dat nummer heet O.O. Jolante. Komt-ie.

Zo, dat was een klein stukje van ik ga niet alles verraden, maar je moet het idee gewoon kopen. Van die Jan Smit. Oh, sorry Jolante, ik meen het niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket, mag ik van u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik van u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdek. En dan heb ik een hele gedistingueerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u, de 2 is de 2 niet knal? Luister eens, meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag. Een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee, meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet het in de zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen.
1: Okido.
0: Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3.25% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me een postzegel van een kwartje, dat is alles middel. En doe me plezier, ook vermoord iemand.
1: Okido.
0: Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb een telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja! Doe me een lol! Geef me verdomme een postje van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets meer doen! De chef! Chef! De chef.
2: Het is er aan de hand.
0: Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren, een giroboekje, een spaarbankboekje, een telefoon? Ik wil een postzegel van een... Waarom doet die man dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Deudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Deudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Deudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen? Weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion? Wilt u tandpasta? Wilt u zeep? Wilt u haar?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallige zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, u hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één ratelapparaat. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en ratelapparaat. Een ratelapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar... Die horen dan het ratelapparaat en denken, hé, hey, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat ratelapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Marek's all solo.

U kent het misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik wed zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. Daar heb je toch niks aan. Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg 0-0, zegt hij na, had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks aan. Even later begint hij te roepen, we slaan de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk zeg. Even later slaan de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Daar heb je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen met voetbal wel doen? Die heb je zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mens, hoor, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat et het daardoor in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, dan moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. Joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis, joh, niet zeuren. Afijn, met rust, ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk niet zo even stil, maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis, joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. Ja, dat is, hè. Maar goed, gaan we verder.

ik ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kan je mij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Enfin gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo bang dat u het niet ziet? Zegt die nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Gaan ik altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet u wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, wat weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten. Echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, Ja, ze gaan niet een beetje lachen op versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Af en op een gegeven ogenblik pakt die man pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in een ander plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club, zegt hij nee de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me die begint ineens keihard te roepen van hup Abel Enstra, hup Abel Enstra. Ik zeg, god meneer Abel Enstra, voetbal dat zeker geen vijfde jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen, is niet te geloven hoor. Een paar weken geleden zit ik op het stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, oh ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en allemaal linksbinnen. Hartstikke, hoor. Of fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen hem, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop? Gaan we verder.

vijf. Stap even jongens, stap even jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Dat is namelijk zo dat op het moment, de tekst is dus van ik zal ze laten popelen. En op dat pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum. Niet hier. Verplichte inburgeringscursus. Constantin Linescu. Oh, schatje. I arrange that for you. I arrange that. I promise. I know the wethouder. Donnie Zwezerik. He's the brother of the butcher. Nou, dus ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even elektra betalen en het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Want dus ik heb er twee uur aflopen zeiken. Ik moet elkaar ook een beetje helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren. Mag ik best even kijken. Maar dan proberen.
1: Hey. Niet happen naar de baas.
0: Wat een rare man. Essent, ja, heb ze oké. Gebruikersnaam, heroïne. Geef je nooit meer. Pincode 384411. Dat is de leeftijd van mijn oma, keer de lengte van de Lange Jan op de Efteling. Gedeeld door het aantal zegenzekerheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ha. Moment, wat? Doe maar maar, hè. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fok, Turing, Tokkie, zeg je. Moet kijken. Politiek, Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Ben, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dankjewel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty.
2: Het is zo makkelijk.
0: De slag bij Nieuwpoort was in orde. Kun je nooit fout rekenen? Nooit hoor. Wat betekenden de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde.
2: Hatsiepoei, die oud al mijn oor.
0: Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was een eerste denken. Foei, wie doe ik met de meisje? Wie waren de remonstranten? Oh, wat is dat ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen? Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Au, au, die maak ik nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de oude, ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop. Oh, als een godgieter. Echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. Oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Wat weet jij? Niet? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Ho, ik krijg opeens andere letters. Ho, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens een M, de M is een P. Huh? Oh, Verenigde Staten, Nederland, Nederland, Verenigde Staten. Amerika, de P, ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matetos. We eten vandaag matetos met jus, dat is daar ook voor maal. Opstaan als. Als ik zin heb! Printen, ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer. Ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. zijn 5 mannen in de koelkast erbij zijn. Er zou hier een printer staan. Ik ga me nog niet vertellen dat op een gegeven moment de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Wat heb ik hier nou aan? Heb ik dit verbonden? Heb ik dit verbonden? Zeg jij? Ah, hou eens op zeg. Hoe jij groot mond. En dan helemaal aan de kleining.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Ik heb me ook in dat cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Oh. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Maar in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar je het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Nou, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat hij. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetters, Pieter, Spater. Ik kom een druppel later. Het zat, ja. Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. He, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Nou goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben nog precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodocus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Ja, die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer, maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè. Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is ons dan.
1: Mix 24. Non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
3: Proost.
4: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

met uw strohoed in mijn hand. Ik rijm op ieder onderwerp, bekend door het hele land. Ik treed op voor verdediging en ook jubilea. Bekend van radio en tv, ik ben Frans Hansema. Yeah.

u zijn gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel die heeft een eerstmaatschap. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij vliegt gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Leeuwenberg. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss.

hensje op de heide. Er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zeng. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woonde in een hier van plezuis. Op een pluis van zijn huis van plezier. En lonkte de mannen op straten.

Což je super vlastně. Als de avond is gevallen en het o zo donker wordt, maar toch ook niet al te donker, het tranen schieten haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken, te vergeefs wacht zij op telefoon, te vergeefs. En zij smeekt al vele weken, is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen, en werpt een blik door.

zijn stad. Als het dwarsnacht is gekarden, als het kerstnacht is geworden en de kerkklok 12 slaat, zit ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok 11 slaat, 12 slaat. En zit zij voor 2 lege borden, 1 voor de vis

0: en met een jant vol profimant.
1: Niger?
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moeders mestje, op moeders mestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Hieschweltevrouw. Wel te huisje vrouw, maar van vreusje heutebreu. Bruisje huid, de huidste snui. Sneetje smurren, bruisje. Hoe heet dat rabbing nou? Oh ja, huisje wel tevreden.

0: Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
1: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Oh, dan zijn we één keer zijn we wezen kamperen. Weet je. Ik zou ook zeggen hoe we ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze me heeft overgehaald als ze jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou. Dan wil jij wel een kapeerkaneetje invullen, hoor. Man. Zie nou goed, lieverd, jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij is dat gewoon een naam van een uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar die rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan heb je op je rug, en dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven een tentje, doe nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet nou toch allemaal. Lig 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek ik niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij in elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mama Lou in de modder? Helemaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen. Moet ik het nou uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap, is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel. Het kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn poeien. Lig gewoon om 2 uur met die gasfles. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen.
1: Niks. Helemaal niks.
0: Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je de prolong zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er die in aardbeien? Dan ben je spijt.
1: Helemaal niks.
0: Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten erin komen, mijn godswonden. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik dacht dat je ook precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze een mug reïncarneren, niet een olifant? Nee, een olifant. Nou, moet je scheiden en ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt in de closet wel over de camping. En dan kun je er wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank?
1: Niks. Helemaal niks.
0: Nou, daar zit je te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had 1 keer die closet rond mijn trui. De papa er bij mijn broekvijf is over uit.
2: Hij gaat scheiden. Kijk, hij gaat scheiden.
0: Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles flikkert er diep in. En dan spoel je door. Dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent wel aardig bruin op de rug. Ik zei, ja. scheid in zo'n gat. Ik heb thuis een porseleinen sphinx van 50.000 piek.
1: Helemaal niet.
0: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n setje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van het eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat, die zegt, eet hem aan dijfie. Nee, terug, dan is gras in de handen weer rijk.
1: Helemaal niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Je zou eens een foto moeten maken. Ja, als je jezelf als man weer terugvindt in een of andere winkelstraat met je handen vol tassen. Terwijl je met zo'n glazige blik achter je eigen vrouw aan sjokt. En met maar één gedachte in je hoofd van saboteren deze handel. En maak er eens een foto van. Gewoon klitsklats. Dat je even kunt kijken van ja, hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waar is die tijd gebleven dat we nog verliefd pinkie aan pinkie aan het rondslenteren waren? Wegdromen bij grote etalages en naar dit. En tuurlijk, en ik weet, maar zelfs met zoiets afgezaagd als winkelen met je vrouw. En dat kun je met liefde doen. En geloof me, ik weet er alles van. Alles, alles. En op de een of andere manier, ik trek altijd vrouwen aan die van winkelen houden. En als ik zeg winkelen, bedoel ik winkelen. En als ik met die vrouwen in de stad ben, kom ik niet eerder die stad uit voordat alles dicht is. Alles. En tot die laatste rolluiken zo... Zelfs als een rolluik nog dat hier open is, gaat het nog... En actie, en actie, en actie. En we zijn binnen, we zijn binnen. En natuurlijk, en ik ben een man. En ik ben ook jarenlang, ben ik waarschijnlijk onbewust bezig geweest met saboteren. Ik had vroeger, ik had maar één doel. Als ik met een vrouw in de stad was, het tempo hoog halen. Het tempo zo hoog mogelijk. En sowieso makkelijk, want als je tempo hoog houdt, en raakt ze toch een beetje buiten adem. Kan ze niet de hele tijd, nee. Maar waar het om gaat, het is die hele simpele mannenlogica. En dat jij denkt van, hé, als ik het tempo hoog hou, zijn we snel klaar, snel thuis. Moet je niet doen. Ik was alleen maar mee bezig met tactieken. En ik dacht, oké, als ik in de stad kom, ik moet niet mijn auto in de parkeergarage zetten. Ik moet hem ergens neerzetten waar ik geld kan bijgooien. Ik moet een tijdsdruk creëren. Ik was alleen... Kijk, de H&M. Ik vind het een goede winkel. Echt, een goede winkel. Goed gesorteerd. Wat een goede winkel. Maar 3,5 uur is lang in één winkel. En wat ik dan deed, dan nam ik mijn toenmalige vriendin, die nam ik dan mee naar een schaakwinkel. En dan ging ik 1,5 uur lang dampstenen met elkaar vergelijken. Gewoon om haar een keer het gevoel te geven hoe dat voelt. Fout, maar dat vond ze ook leuk. En met snuffelen is snuffelen. En nu pas weet ik dat je als man je leed met trots moet dragen. En je schouders recht, borst vooruit. Lopen met die tassen door die winkelstraten. En ook steun zoeken bij andere winkelende mannen. En dat je elkaar ook groet. En wat motorrijders ook altijd doen. En dat je de mannenwinkelgroet hebt van een... Ja. Tekentjes afspreken met elkaar. En daar een man komt aanlopen met zijn vrouw, met zijn vriendin. En ik zet mijn tas neer en ik ga krabben op mijn knie. En dat betekent niet doorlopen. Ze hebben snuffelbakken, uitverkoop. Loop om, loop om. Loop om, loop om. Het is zo lekker. Als je ineens voelt dat je als man vol zelfvertrouwen kunt lopen met die tassen. Maar die hengsels zo van in je vingers snijden. En wanneer je zo vol zelfvertrouwen in zo'n winkel kunt binnenlopen. En dat je dan één man ziet zitten. Zo naast een pashoekje. Met maar één blik in zijn ogen. Help. Help mij. En met het ene tasje dat jij zo lekker kunt denken. Ja jongen, jij bent voorlopig nog niet thuis met het ene tasje tussen je benen. Klitsklats en een foto. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is ook even tussendoor. Nee, ik doe het. Volgens mij doet dit. Ik heb altijd, als ik op de fouten ga, mijn beste fouten zijn altijd als ze die zomaar nemen. Maar als ik echt voor ga staan, ga ik altijd zo staan zoals ik denk dat andere mensen mij zien. En dan ga ik, weet je, intelligent wil ik dan overkomen of... Wat je ook wel eens hebt, als je echt een nacht bent doorgegaan, je hele kop zijn de kreukels. En dan kom je voorbij een spiegel, is altijd even dit. En dan hoop, en dan ga je weer. Ken je dat raar, hè? Bij je in elkaar zitten van...

Ik weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in een cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Dus in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Door jullie kennen ze. Mensen waar ik het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Ja, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetters, Pieter, spater. Ik kom een druppel later. Het zat, Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. He, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Maar goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben er precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodokus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer, maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib heb ik even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè? Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is Oostland.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in